Glas, en ek mis elke oomblik wat ons by mekaar was. So swart sambokka het jy alles gevlek, en na die tiende stroorram het ek my bek gerek. Soos perske mampoer het jy vlam gevat, en alles was verloren soos een sierwijnvat. As ek terugdink aan ons, kry ek nou een hoofpijn. Dit was verkeerd soos die mengsel van cream soda en kyn.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

Ik lijk van funky tunes in een kroeg vol booze. Ik lijk van meisjes in bikinis met lekker

Draguapti hordaina, stiredan saina, tot äkkiä uur. Stirdat uuren uur.

0: TikTok-plateforme. Ons kuier Tommy Toys LM en dan ook Veritas Wayne wat saam met ons kuier. Maar kom ons begin eers met vanoggend se oordeenking.
1: Wanneer 6 vers 18 sê...

En die tijd was weer 6 minuten na 7. Dit is in die ochtend. Ja. Jacco, all the way from Illinois. Ja, morgen of goeienavond. Ja, ik ga nog een beetje slaap, zei. ja, dank je dat je nog steeds ingepoppet is bij ons, Jacco. Altijd lekker om samen met, ja, die, hoe zal ik nou zeggen? Ik zeg die vreemdelingen, niet, maar ja, die Zuid-Afrikaners waar die wereld vol is. Samen met jullie te keer, baie lekker om dit te doen. En baie dank ook voor allemaal wat samen keer gewreeld. Oude gewoonte, Neil is daar en ja, wie is nog daar? Ja, nog zo jullie paar andere mensen ook, wat zijn namen? Ik nou niet vind ik, Daniel Lombards ook daar, baie dankie. Ja, so ja, wat zou nog? Ja, kan nou niet op je naam daar vind ik kom, maar het maakt je zaak niet. Het is lekker dat jij samen met ons keer. Ja, Jacco het klomp gras gesnui, ja, 2 hectare gras. Genade. Mm. Nummer 2, ja, ja, 15 rugbyvelden. Genade, ja, oké. Okay. ja, ik denk, jij snuist na vandaag, of ja, na gister, jou gister, of jou vandaag, ons gister, snuist zeker nooit weer gras nie, nee. Mm. Kom ons daar ook weer geluk, ons moet so'n bykie die sierstofbeleide bloed daar, die aarde kry, en ons doen dit... ja, betekent mensen snijden gras. ja, betekent mensen snijden gras om dat te doen. Betekent mensen hard op zo'n paar 100,000 kilometer in de ochtend. Betekent mensen gaan zitten in yoga positie, al diep asem, ja, taai type ding. Maar niet ons, niet ik, niet. Ah, niet wat. Dus te vroeg in die ochtend om zo actief te wees. Ons doen hier dan moet een beetje muziek. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

Tina Turner, dame, is simply the best. En natuurlijk dus voor Marlijn. Wat verjaar vandaag? Lekker verjaar. Anton Meiberg, hier staan ik weer.

je vergeet, ga je vlekken verloor. Plat op die mat van haar woonstelse vloer, is ik groetjes gevoer, nog wijn is geskink, romantische eten. Die skoot was hoogdeur, my koppie geklink, mooi praatjes so echt, die muziek ook net reg. Die wereld vergeten, so want die kaarsen vlam, die arme motten.

vergeet, gaan jou vlekke verloor. Sy was so goed om my ego te streel, en daar heel boe op die kruin van een golf het my oordeel verdof. Met die tyd aan en die liefde getaan, die vurige vry is verdrink, duur gestry, en my hart nie meer heel.

als je vergiet, ga je vlekken verloor. Zo stel ik haar aan nog een vriend voor. En duidelijk was hij ook bijzonder cool. Zij wens mij verlies, want toen ik een aand bij haar plekje aanraak, krijg ik hulle daar op die mat neergevlij. Met koswijn en kersies.

0: En dat was eigenlijk onze drie in een rij daar. I Can't Control Myself, The Troggs, Phil Collins, A Groovy Kind of Love. En dan Stephanie Rainey, with Please Don't Go. Ja, nog lekker muziek als op pad. Die tijd zijn zo 7:44. En wij dankie ook voor al die... voor al die likes wat daar is. En ja, baie dankie. Ons gaan nou ook kyk wat aangaan in ons verkeer. Maar eerst nog so'n stukkie muziek. The Drifters with Under the Boardwalk.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardeware winkel.
1: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardeware winkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: Nice FM, Nice.
1: En zo schakel bij Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Dus hartelijke goedemiddag. Dat was u pas 4 uur in de tijd voor Nice.

Hartelijk goedemiddag en heel blij welkom. Je zijn schakel hier bij Arties FM. En ook natuurlijk op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Goedemiddag aan jou. Hoop je het een fantastische donderdag gehad zover vandaag. Natuurlijk, je tijd werd zo aangestapt. Laat ze nou, dus 14 minuten na 4 hier op jouw gunsteling radio. Ik kan je samen met het schijnt voor 7 vanavond hier op jouw gunsteling radio. Baie dankie. En vanmiddag in het programma. Die programma's bij je anders lekker is normaal weg.

Je zou eens kijken bij Joost als je ook, zowel als Riebeek Valley Radio. En dan schuif je samen tot schijntje voor 7 vandaag. Nieuw programma. Het is een 5 en 6 vanmiddag. Die nieuwe motorprogramma, of dan die motorprogramma als ook. Wat bekend staat is een rat. Wat moeilijk gemaakt wordt door die Hetfield Motor Group. Rated number 1 in service. Ons schuif je daar die programma samen tot schijntje voor 6. Maar hierdie programma vanmiddag, ons gaan binnenkort kijken naar die verkeer. Om 4:30 is het woorddraaitijd. Dan 5:00 het ons weer voor jou nieuws. Tussen 4:15 en 5:00 kijken ons weer naar die verkeer. En dan is nie actualiteit vanmiddag behalwe. Ons gaan tegen 5:45 vanavond net vinnig kijken of ons daar net die belangrijkste nieuwszaken van die dag kan aanraak. En als sportnieuws is dit met jou deel tegen 6:30 vanavond. Met andere woorden, dit wat 5:45 gebeur op een weeksdag, skuif net aan tot 6:30 op een donderdagavond. Maak net nota daarvan. Dit is Huiswaarts Samedijn. En is tijd voor die verkeer.

0: 30 minuten na 4. Goedemorgen, welkom. Wees waard Samadijn op Harties FM, rechtstreeks ook. En hierdie uitzendinger word er lei, maar is rechtstreeks op die zenders van jouw statie. Daan Bloem, en dan per se Bloemfontein, in Kaapstad, Brackenfell. En ook er lei op die zenders van Riebeek Valley Radio, het uitsaai van het Riebeek West in die Weeskap. Ja, maar Bloemfontein luister ook samen, die hele land kan samen luisteren. Ek meen ons is rechtstreeks, recht oor die hele Suid-Afrika, recht oor die wereld kan jy na ons luister op www.hartiesfm.com of laai gerus ons gratis selfoon toepassing af. Maar as jy nou gereelde jou stasie luisteraar is, gereelde Riebeek Valley Radio luisteraar, hou jy som in die radio aan om tussen 4 en 7 in die middag te luister na iets waard Samadijn. Baie welkom. Ons gaan ons bykie pret he, ons gaan speel. Ons gaan een speeliekie speel. Nie wegkruiberkie nie, of touchies nie, wat noem ons die ding, of cowboys en kroeks nie. Nee. Ons gaan een muziekspeeliekie speel. Ek gaan vir jou 3 liekie speel. Baie makkelijk vanmiddag. Die leidraad is dat het iets te doen met kleur. Dat het iets te doen met kleur. Vanmiddag sy woorddraai het iets te doen met kleur. Baie mooi luister, die persoon wat die heel eerste recht is, kan net na 5 sy of haar eie kiese van muziek kry, en dan die ou wat tweede, derde en vierde is, ons gaan vir jou speel wat jy wil hoor net na 6 vanavond. Ons gaan wegval met een van Annelie van Rooyen, en dan net na Annelie van Rooyen, luister ons na, en ek gaan nie sê wie die kunstenaar is nie, want die woord is verskuil in die kunstenaar se naam en van, die liekie se naam is Die Besem, en die laaste liekie is een liekie van Ray Dillon. Die woord is verskuil, die ooreenstemmende woord in die titel van die liedjie. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Ja, hoe zal het voelen om hier in december met de spindrieven Ford Ranger bakkie weg te rijden? Met Glasgow Britse winnen bakkie competitie kan dit voor jou een werkelijkheid worden. Voor net de 100 rand krijg je kans om die gelukkige winnaar te wees. Stem zoveel keren als wat je wil. En omdat je hoeft niet in Brits te wonen. Mensenrecht was het Afrikaans bezig om kaartjes te koop en jij kan diezelfde kans staan om te winnen. Maar moet niet uitstellen, nie. Inschrijving sluit de 1 december 2026 en voor je UITV is die trekking hier. Bezoek isbritraffle.co.za. Koop je kaartje vandaag en dan is het jij wat binnenkort die sleutels van een splinternieuwe Ford Ranger in jouw hand houdt. Glasgow Brits is een winnen bakkie competitie. Jouw volgende avontuur begint ook vandaag. Zo gepraat van die Ford Ranger en dit en dat en die een en die andere. Kom eens kijken of vandaag naar die verkeer wat er bij paaien aangaan. Hierdie verkeersverslag aan ons moeilijk gemaakt door iTraffic. Ja, als ik zo maar hier om hier te beginnen, waar gaan we beginnen? Bij die begin, ze hebben altijd begin bij die begin. En er is hier in Kaapstad op die R300 Noord, afrit bij Ouperelweg, dat is die R101. Baie druk verkeer daar op die R300 Noord, bij die afrit bij Ouperel. Daar mag dan sluiting wees van paaien daar, een beetje later. Neem ook kennis van druk verkeer, thans op die N2 ingaande, dat is die afrit bij Rhodesweg. Die M3 Zuid, ook bekend als Sedlaarsweg. In die Ooskaap, dit is nou luisteraars in die Port Elizabeth Dispatch omgeving. Die N2 westelijk afrit vanaf Samantha Way. Stilstaande voertuig op die N2 West daar, net naar die afrit vanaf Samantha. De N2 in Port Elizabeth in de westelijke richting, afrit vanaf Stanford Road. Stilstaande voertuig op de N2 West, net na die afrit vanaf Stanford. In Gauteng, die N1 westelijke voorbijgang in de noordelijke richting, dus die afrit vanaf Rivonia. Stilstaande voertuig daar op de N1. Die R21 Noord, afrit vanaf Nelmapius. Stilstaande voertuig op die R21 Noord, net naar die afrit vanaf Nelmapius. Dan die N1 westelijke voorbijgang, afrit bij die Gouwe Hoofweg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar bij die Gouwe Hoofweg. Maar ik ben hoofdzakelijk dat dit ons amperlijk aan die einde brengt. Zekerlijk aan die einde van ons verslag. Die gebruikelijke padwerken, alsjeblieft, houd het in gedachte. En moet niet onnodig kansen vat nie. Padwerken is in Kaapstad op die N7 Noord. Om je net die idee te geven, is ook padwerken op die N1 ingaande, daar bij die afrit bij Sable Road. Padwerken op die N1 uitgaande, afrit bij Klapmuts, die R44. En dan ook padwerken op die N1 uitgaande, die afrit bij die N7 Noord, Wingfield Wisselaar. Dat is al wat ons verkeer aan betreft. Nou, een beetje later zullen we weer inkijken in die verkeerssituatie. Ons maak muziek tot en met 5:00, dan is het niet tijd. Hier is Elton John, Don't Go Breaking My Heart.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek. Voor jouw oren.

Zaterdag, goedemorgen. Je is aanschakelen op Harties FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. 12 minuten na 5. Ons heeft pas gehad Elton John, I'm Still Standing, aangevraagd door die winnaar van Woordedraai, Ronel Pieters, daar van Bloemfontein. Ons gaan nu kijken naar jouw streeks weer. En daarna gaan ons gauw kijken naar die volgende handelsbreek. En dan is de tijd voor een rat. Streeks weer is die weer in die drie verschillende streken. Kom ons kijken hoe ik iemand aangaan op die weerfront.

We beginnen naar de Weespoort. Vandaag is de maximum temperatuur 29. Dit is thans waar ons is. Ons is daar, 29. Kom ons kijken naar de rest van die week. Morgen vrijdag 14, 27. Zaterdag 15, maximum 28. Nog warmer. Zondag weer 15, 29. En maandag een klein daling temperatuur 13, maximum 26. Ons luisteraars van jouw stasie, Daan Brackenfell, Kaapstad, so lyk sake daar by julle. Vrijdag 7.23 bewolk, zaterdag 9.18 bewolk, zondag lekker sonskendag 9.21. Kom ons kyk gauw na die situasie in Riebeek West. Die luisteraars van Riebeek Valley Radio, morgen vrijdag 8.24 gedeeltelik bewolk, zaterdag 10.18 gedeeltelik bewolk, zondag lekker sonskendag 10, maximum 23. Geen reën in die vooruitsig nie.

0: jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Hartie's FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
1: Is ons skakel by Inrad, jou nuwe motorprogram en motorprogram wat met trots moontlik gemaak word deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Baie dankie daan Hanru, ons motorjournalist, onafhankelijk. En hier met goeie en baie interessante motorries gewees. Hierdie program weer eens is gezet, wat moeilijk gemaakt word hier die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Schrijf dan een bykie nies uit die stal van die, of die kamp van die Hatfield Motor Group. En doordat jy hulle kan volg op sociale media. Hulle het een Facebook rekening, die Hatfield Motor Group. En ook kan besoek hulle webteiste vir meer inlichting en contactbesonderhede. By www.hatfieldgroup.co.za. Oh ja, die geweer die nieuwe Jetour is het eindelijk hier. Ek gaan so'n bietjie inlichting met jou deel. Yes, it's a facelift. And the new Jetour X70 Plus is here to turn your head. With its refreshed design, modern styling, spacious interior and smart technology, the X70 Plus gets a bold new look while keeping the versatility that makes it such a standout SUV. New look, same X70 Plus confidence. Guys, this is beautiful. Hierdie voertuig is beskikbaar by Jetour Tygervallei in Kaapstad. This one is also new. You can meet the Renault Kiga Turbo Technic. The bold, sporty and built to make every drive more exciting. The Kiga Turbo Technic combines turbocharged performance, modern technology, stylish design and everyday practicality. Ready to experience the Kiga Turbo Technic? Visit Renault Amundsen 30 today. It's also part of the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jy kan een draaikie gaan maak op ons Facebookblad. Ons het saam met ons plaasing vanoggend oor die program met ons daar die plaasing van die Hatfield Motor Group gedeel met jou oor die spesifieke voertuig. Gaan kyk gerus weer daarna. Then also there is some news about Mahindra. What is the verdict on the Mahindra Karoo Mist? We're putting it to the test, from its bold looks and rugged capability to the comfort and features inside. See what our reviewer has to say about the Karoo Mist. Ready to see what makes this bucky stand out. Guys, go and look at it. They're supposed to be made on Facebook. And there's also, as I said, the plaasing on Facebook gemaakt by die Hatfield Motor Group. So Facebook blad oor die betrokke voertuig. Besoek ook gerust de Mahindra Woodmeet en ga neem hierdie voertuig vir 'n toetsrit.

0: Mijn kant af, groet ik jou tot volgende week. Veilig wees op je pad. Veilig wees met voeten stevig op je teer of banden op je teer. Tot volgende week. Mooi blij.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, bo. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
3: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Kiss FM, Nice.
1: Dat is aardig een goede hand aan jou. Dat was zo pas 6 uur. Dat is Dave View Nice op Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

0: van niemand anders dan als Foster en Allen, after all these years, aangevraagd door die tweede plek deelnemer aan voordraai, is natuurlijk Diana Botha van Pietersburg. Baie geluk, jou tweede plek daar. Jou kiezen van muziek van jou, Foster en Allen. Ik hoop je dit geniet, Diana. Tijd om te kijken naar morgense weer, met vergunning van die Zuid-Afrikaanse weerdienst. Goed, kom ons kyk na die temperature vanmôre. Ons begin vanavond hier in Pretoria. Minimum 16, maximum 26. Kan jy glo, dis al... dis die nachtelike temperature, want dit raak beter. Dit raak somer 16 deur die nacht, 26 maximum. Johannesburg 15, maximum 23. Ook beter nachttemperature in Joburg. Hartbeespoort 16, 28 maximum, gaan morgen ook weer warm wees. Mbombela, wat natuurlijk daarboe is, dit is dan die alsbereidsomgeving, 13, 29, hoë dagtemperatuur inderdaad, Rustenburg, 14, 29, Bloemfontein, nog aan die koelerige kant, 7 Boekan Vriespunt, 24 maximum, Kimberley, 8, 27, Appington 8, 29. Sien jy, die dagtemperatuur is somertemperatuur. Port Elizabeth 13, 17. Dit is nog koelerig. Ons Londen, Gompu Stad, dit is ons nieuwe naam, 14, 20. Durban 16, 23. Richards Bay 17, 25. En Umtata, daar in die Ooskap, Mtata, 7, maximum 22. Dit is dan die situasie waar die weer aan betref, jou minimum en maximum temperatuur vir môre, aan ons voorsien deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Nou ja goed, kom ons neem 'n handelsbreek en daarna is dit tyd vir die derde plek deelnemer aan Woordraai. So kies hy vir muziek, Rosie Marie van Bloemfontein, het gevraagd vir oom Bless Bridges, die man met die rose. Bless Bridges, a room full of roses, net na die handelsbreek, speciaal vir Lucy Marie van Bloemfontein.
1: Buying a car this month, then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take-

0: Nou, dit was die man van die Rose. Natuurlijk, allemaal kennen hem nog. En dus Bless Bridges, A Room Full of Roses. Wat aangevraagd die Rosie Marie van Bloemfontein. Onze deelnemer nummer 3 aan vandaag zijn voordraai. Hierdie kenwijsje betekent is tijd voor die verkeer. Voor die laatste keer vandaag, 20 minuten over 6. Kom eens kijken wat we paaien aangaan. En daarna die muziek van ABBA. Ek gaan so sit tussen 6:30 en kwart voor 7. We gaan ons net gauw kyk na die nuussaak van die dag, die belangrikste nuussaak van die dag. En as daar een sport is, dan gaan ons gauw vinnig net daarna kyk. So binnen daar die 10-15 minuten, so hou dit net in gedachte. Dit is wat ons donderdag gaan doen. En dit net gauw vinnig kyk na dit wat gebeur op die paaie. Die verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Ja, kom ons kyk of daar enige waarskuwings is, wat voorkom op die laat stadium van die dag. Gauteng, die Indian westelike verbygang, die afrit by die N12 Suid, stilstaande voertuig op die N1 Noord daar by die Diepkloof Wisselaar. Die skouder van die pad wat daar versper is, so hy moet net versigtig, uiters versigtig in daar die area. Kom ons kyk gauw na ander interessante nuus hier wat die verkeer betref, net gauw die waarskuwingslys volledig deur beweeg om te kyk of daar nog ander belangrike waarskuwings is. Lyk toch nie so nie, lyk my dis al wat die verkeer betref, geen ander waarskuwings nie. So ja, dis dan die laaste verkeersverslag van die dag. 22 minuut oor 6, muziektijd, ABBA met Woelevoe.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Zodra ik enige dag, niet enige enige van de haar die groep die telebroekjes vanaf die album Boeren Country met ons geluisterd naar uw kennel. Maar nu is het tijd voor jouw belangrijkste nieuwszaken van die dag. En net daarna gaan we kijken naar sport om vandaag zijn programma mee af te sluiten. Er zit donderdag wat ons dan nieuwsfocus in sport doen tussen 6:30 en 6:45. Nou, vandaag het ons te horen gekomen van die 48-jarige Aubrey Tswengwa, voormalige burgemeester van Nysna, wat gestrand in een Joodse kamp in Nysna doodgeschiet is. Een onbekende man het op die voertuig varen Tswengwa en 3 andere personen gereden losgebrand. Sergeant Wesley Tweek, die politiewoordvoerder, sê die schietery het omstreeks 20:09 die aand in Kwale straat plaatsgevind. Ek dink daardie naamse uitspraak is korrek. Lede van die provinciale eenheid vir ernstige en geweldsmisdaad het op die voorval gereageer en Tswengwa met verskeie skietwonde aan sy kop en boelhuif aangetref. Hy is op die toneel doodverklaar. Volgens Tweek het Tswengwa die voertuig bestuur toe hulle blykbaar oorval is. Volgens voorlopige inligting het die verdagte op die voertuig losgebrand voordat hy te voet van die toneel gevlug het. Een van die passasiers is in die voorval gewond. Tweek sê die persoon het 'n skietwond aan die arm opgedoen en is vir mediese behandeling na hospitaal geneem. Die motief vir die skietery is nog nie bekend nie en geen verdagtes is al in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Kan natuurlik die volledige nuusberig volg op die webwerf van Marula Media.

Kijk, tenslotte naar die volgende belangrijke bericht. De politie zoekt toch eens aan die gang naar het gewapende bende. Een 67-jarige boer op een plaats buiten Musina in het noorden van Limpopo vastgebund in beroofd. Volgens de politieverklaring was die man woensdag omstreeks 10:12 die middag in zijn zitkamer. Toen hij door een gewapende aanvaller oorrompel is. Die aanvaller, die man, ook die eienaar van die plaats en wie zijn naam niet bekend gemaakt is, niet met een vuurwapen aangehou en geld en vuurwapens geëist. De aanvaller het die man met kabelbinders vastgebind. Hierna het de tweede gewapende rover die huis binnengekomen nadat hij eerst elders op die plaats een vrouwenwerker aangehou en gedreigd het om haar te skiet. Kort op die tweede man zaken was nog twee mans ook gewapen wat hulle bij hulle makkers aangesluit het. Nou, die bende het toe die boer en die werker in een slaapkamer gedwing en daarna die huis omgekeer op soek naar die kluissledel. We gaan kyk hierdie berig, hy is volledig beskikbaar op die webwerf van Morele Media. Ja, plaasmoorde en plaasaanvalle is iets wat, lyk my, amper nooit gaan eindig in Suid-Afrika nie. Plek geskakel, ons gaan kyk na vandagse belangrikste sportnuus net hierna.

0: Nou, het is een pas aangelezen. Nou, die was fantastisch in Taché met Eleni Wien. Wat zo, ben ik 2 weken terug vrijgesteld is. Zonder jou is zonde. Maar ja, tijd het angstap. 43 minuten na 6. Groet uit hier op jou gunsteling radiostatie. Ons praat morgen weer. Morgen weer samen jou tussen 4 en 7. Want dat is vrijdag zo. Ons het morgen tussen 5 en 6 namiddag. Nieuwe vrijstellings vrijdag. Moet niet vergeet daarvan niet. Vanavond om 7 uur, Dewald Maritz achter die microfoon met Pat Langs. Ek kan hier samen met jou tot 10 uur op jou gunsteling radio. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het aan ons musikale speletjie. Die wat probeer het, ja, dis lekker om van jou te kon hoor en saam met jou te kon speel. Ook dankie vir die saamkuier daar uit Brackenfell uit. Die luisteraars van jou stasie, heerlijke aand vir jou daar in Brackenfell. Selfde aan die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Dankie vir die saamkuier. Mensen, gaan een prachtige aand, hè? Ja, zo dankbaar als het warmer temperatuur. Heerlijke aand voor jou. En dan moet jij natuurlijk morgen, moet je een heerlijke vrijdag hebben. Ik hoop je gaan je vrijdag genieten. En dan op zichzelf, succes morgenmiddag samen met jou weer tussen 4 en 7. Net na die handelsbreek, gaan ik je uitspelen met Millie Small, My Boy Lollipop. Dat is waarom we ons gewillig uitspelen, een liedje in die 60er jaren. So, maar nou gaan ek jou groet tot morgenmiddag om 4 uur. Van my kant af tot dan, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

börja. Hes jij rondom mij. En tranen vier jij af voor mij. Er vieren storm jij dier mij.

for mig. At fra jeg blei nabei mig. Door die sporen voor mij dofraak, en die wolken boer mij licht maar voor mij.